0: met van Zweden.
1: Haha, zeg, goeiedag. In Zweden, kunnen we daar ook Stereo FM ontvangen?
0: Jeje, dat is mogelijk. Via de smartphone.
1: Oh, maar dat is goed nieuws, hè. Dan moet ik mijn reis niet annuleren.

dus hier boven het hart en de longen van de patiënt. Daar moeten we zijn, Sim. Nog iets naar boven. Ja, boven de mond. Ja, dat zijn de oren, hè. En die moeten we helemaal vrijmaken, zodat de patiënt goed kan horen naar stil.

0: is 5 uur. Dit is het regionale nieuws.
1: In het perkje op de hoek van de Steenweg op Turnhout en de Steenweg op Oosthoven in Oud-Turnhout staat sinds maandag opnieuw een houten uil. Dat beeld herdenkt Sam Moelans, die er 10 jaar geleden verongelukte. Elke 4 seconden ergens ter wereld krijgt iemand een vorm van dementie. Ook Arend Donk heeft ermee te maken. Het aantal personen met dementie wordt er momenteel geschat op 260. En tegen 2040 zal dat aantal naar verwachtingen met meer dan de helft toenemen. Dementie is daarmee meer dan ooit een uitdaging voor de hele samenleving en niet alleen voor de zorg. Het lokaal bestuur in Arend Donk wil de gemeente in beweging brengen om dementievriendelijker te worden. De ambitie wordt officieel gemaakt op donderdag 24 september met de ondertekening van de engagementsverklaring Dementievriendelijke Gemeente. Voorafgaand aan de ondertekening wordt in samenwerking met Tandem VZW, het expertisecentrum voor dementie, een lezing georganiseerd. Meer informatie vind je op de website van Arend Donk. 5 gemeenten uit de Noorderkempen hebben een vrijstelling gevraagd voor de inhaalbeweging voor het bouwen van nieuwe sociale woningen. In april kwam Vlaams minister Melissa de Prater met een plan om 55.000 nieuwe sociale woningen bij te bouwen tegen 2042. Een deel van dat plan was dat gemeenten hun achterstand zouden wegwerken. Maar voor die inhaalbeweging kon er dan weer wel een vrijstelling worden gevraagd. 44 gemeentes hebben die aangevraagd. En in de regio Kempen is dat vooral Westerlo en Ravels.

0: Het is 6:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Antwerpen is de vader van Jerron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie in Vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt me beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5:00, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruit voorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt overvooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

0: Het is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Antwerpen is de vader van Jerome schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring ontmoet, houdt me beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruitvoorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

0: words in heavy doses.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in heist op den berg. www.handelsgids.be.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be. Hey.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
2: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
1: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
2: Oh, zeg, zo'n chique zaal.
1: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
2: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek.
1: Je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus. Sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
0: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: In Antwerpen is de vader van Jerome schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring ontmoet, houdt me beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de Alfred Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruitvoorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

12. Een hele goedemorgen allemaal. 8 uur geweest, beste vrienden. Hier bij Stereo FM Live was dat. They stood up for love. Ja, u zal er toch uit moeten, al is het niet voor de liefde.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Bij Dakwerk en Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerk en Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Dankjewel voor het delen van je zaterdag. Ja, fijn dat je hier bent. Topic was dat, sorry papi, wat ook Beirut met Nantes. En dit, beste vrienden, dit is muziek van Sertab. Every way that I can, Eurovisie 2003.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor dakwerken Hendricks.
4: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

traffic control. Ik vlieg hier over de camper en ik heb eindelijk ontdekt waar alle hits zich bevinden. Het is hier onder mij, bij Stereo FM. Over...

0: mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be,
2: dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
6: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
5: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. Ik ben niet lump, hè.
6: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
5: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een bro, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
7: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
8: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: In Antwerpen is de vader van Jerome schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt me beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruit voorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

0: Kiss.
1: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
5: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
5: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwaneveen Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten. Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
7: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.

Kijk eens aan, Jax Jones was dat, You Don't Know Me. Daarvoor hadden we Prince en Just Want Your Extra Time and Kiss. Het was een dikke top 10 hit in 1986, alsof het gisteren is. Justin Timberlake is dit en Chris Stapleton, 2018 met Say Something.

Forever Young. DJ Lissy is een Forever Young, beste vrienden. Daarvoor Mystiek en Scandalous. Je luistert naar Stereo FM, jouw radio met Nelly en Kelly Rowland. Ja, die hebben een beetje een dilemma.

0: die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
3: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

man is ook al een hele tijd overleden. Was toen al niet meer van de jongste, hoor. Scatman John en I'm a Scatman, 1995. We gaan met Milo en Dr. Pressure en de Miami Sound Machine op naar 10.

0: Port Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Zeg, Jos. Waarom zit je daarna zo te lachen?
4: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
3: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
4: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
3: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
4: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
3: Je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Yes!
0: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos Winkelcentrum.
2: En op yes.be.
5: Het is 10:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisejury gisteravond beslist na 9:00 vergaderen en overleggen. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. En dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Een andere medebeschuldigde is vrijgesproken. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een 35-jarige Franse politieagent opgepakt omdat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was en wat hij van plan was, is onduidelijk. De man zou banden hebben gehad met extreem rechts. De Amerikaanse mediaconcerns CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump gezegd op Truth Social. Niet veel later bevestigde Trump zijn beslissing tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Volgens Trump brengen ze voortdurend fake news. CNN noemt de mogelijke verbanning uit het Witte Huis ongrondwettelijk. Dan hebben we nog wat sport. In het voetbal heeft de A-Gent met 2-1 gewonnen van Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider in de stand met 3 punten voorsprong op Union. Al speelt die ploeg zondag nog. Standaard blijft voorlopig op de 6e plaats. We krijgen een mix van zon en wolken met kans op lichte regen en temperaturen rond 22 graden. Zondag begint met regen, maar later klaart het op. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

0: Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouw. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor was dat in de nooduitgang. Daarvoor hadden we Paris Avenue, I Want You met Robin One. Dit is hem, jawel, je zit goed hier bij Stereo FM. Kate Ryan en Désenchanté. Nashé.

0: waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café.
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
6: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
7: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

de keer heel stil zitten. Ik ga nu met een wattenstaafje diep in uw oor. Nog even stilzitten, ja. Oh, uw oren zitten vol met de muziek van Stereo FM, zeg.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
2: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
1: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
2: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
1: Echt alles onder één dak?
2: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18 en vraag een gratis prijsofferte.
1: Kijk ook even op abelsanitair.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Begint je precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisejury gisteravond beslist na 9 uur vergaderen en overleggen. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. En dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Een andere medebeschuldigde is vrijgesproken. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een 35-jarige Franse politieagent opgepakt omdat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was en wat hij van plan was, is onduidelijk. De man zou banden hebben gehad met extreem rechts. De Amerikaanse mediaconcerns CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump gezegd op Truth Social. Niet veel later bevestigde Trump zijn beslissing tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Volgens Trump brengen ze voortdurend fake news. CNN noemt de mogelijke verbanning uit het Witte Huis ongrondwettelijk. Dan hebben we nog wat sport. In het voetbal heeft de A-agent met 2-1 gewonnen van Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider in de stand met 3 punten voorsprong op Union. Al speelt die ploeg zondag nog. Standaard blijft voorlopig op de 6e plaats. We krijgen een mix van zon en wolken met kans op lichte regen en temperaturen rond 22 graden. Zondag begint met regen, maar later klaart het op. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
2: Goeiejoei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

0: Wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
2: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
3: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www

will not disappear on the internet in England. Order!

0: François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
4: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. Ik ben niet lumpen.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
6: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: In het perkje op de hoek van de Steenweg op Turnhout en de Steenweg op Oosthoven in Oud-Turnhout staat sinds maandag opnieuw een houten uil. Dat beeld herdenkt Sam Moelans, die er 10 jaar geleden verongelukte. Elke 4 seconden ergens ter wereld krijgt iemand een vorm van dementie. Ook Arend Donk heeft ermee te maken. Het aantal personen met dementie wordt er momenteel geschat op 260. En tegen 2040 zal dat aantal naar verwachtingen met meer dan de helft toenemen. Dementie is daarmee meer dan ooit een uitdaging voor de hele samenleving en niet alleen voor de zorg. Het lokaal bestuur in Arendonk wil de gemeente in beweging brengen om dementievriendelijker te worden. De ambitie wordt officieel gemaakt op donderdag 24 september met de ondertekening van de engagementsverklaring Dementievriendelijke Gemeente. Voorafgaand aan de ondertekening wordt in samenwerking met Tandem VZW, het expertisecentrum voor dementie, een lezing georganiseerd. Meer informatie vind je op de website van Arendonk. 5 gemeenten uit de Noorderkempen hebben een vrijstelling gevraagd voor de inhaalbeweging voor het bouwen van nieuwe sociale woningen. In april kwam Vlaams minister Melissa de Prater met een plan om 55.000 nieuwe sociale woningen bij te bouwen tegen 2042. Een deel van dat plan was dat gemeenten hun achterstand zouden wegwerken. Maar voor die inhaalbeweging kon er dan weer wel een vrijstelling worden gevraagd. 44 gemeentes hebben die aangevraagd. En in de regio Kempen is dat vooral Westerlo en Ravels.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel eens een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissus, hoog blijven die pannen?
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Stissus, doe eens vocht, jong!
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
6: Stessens, telefoon!
7: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.be

0: vos schat neust genoeg?
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
4: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
9: Stereo FM.
10: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
11: One sip,
10: bad for me.
11: One

0: Madameke, zet u hier eens langs de kant, hè.
1: Oei, agent, wat is het probleem?
0: Naar welke radio zijn jullie aan het luisteren?
1: Naar Stereo FM.
0: Ah, oké, rijd dan maar voort.

0: ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498-50-0918 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op abelsanitair.be.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Slimmer shoppen, minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
6: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten. Feesten, spelen, knutselen.
6: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
5: En op yes.be.
7: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het nieuwe militaire veiligheidsakkoord met de Verenigde Staten. De VS mag daardoor zijn militaire aanwezigheid op Groenland versterken. Volgens de Deense premier is het een belangrijke stap voor de NAVO en Europa, al verandert in de praktijk weinig aan de huidige situatie. Het akkoord wordt volgende week officieel ondertekend tijdens de algemene vergadering van de VN. In Antwerpen is een groot tekort aan betaalbare studentenquoten, blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteiten en Hogescholen Antwerpen. De stad telt zo'n 12.000 kotstudenten, maar er zijn slechts een goede 8.000 kamers beschikbaar. Opvallend is dat 30% van de studentenquoten leeg staat, maar die kosten al snel €600 of meer per maand. Ook in Gent en Leuven wordt het voor studenten steeds moeilijker om een betaalbaar kot te vinden. Bij 6 op 10 faillissementen in ons land blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. De Belgische staat moest daardoor al €4,7 miljoen extra bijpassen om kosten te dekken, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van der Heuvel heeft opgevraagd. Alleen al in de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat €2,7 miljoen. Bij een steekpartij in het Brusselse Anderlecht is een persoon zwaar gewond. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde een tijd in levensgevaar, zegt de politie. Wat er zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. Het onderzoek loopt. Wie deze winter op skivakantie vertrekt, zal dieper in de buidel moeten tasten voor een skipas. Gemiddeld betaal je €388 voor 6 dagen skiën. Dat is €13 meer dan vorig jaar. Blijkt uit een vergelijking van de wintersportwebsite. Het Franse skigebied Tignes Val d'Isère spant de kroon. Daar kost een 6-daagse skipas €478. Deze namiddag opklaringen, lokaal nog een bui bij 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag wordt het droger met brede opklaringen 21 graden. Maandag zonniger en droger bij zo'n 20 graden.

Zo, het is 5 minuten over 1 geworden met Eva Simons. Hey, Mr. Policeman uit 2005. 15 moet ik zeggen. En zo zijn wij begonnen aan een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom bij Stereo FM, jouw radio. Heel veel goede muziek, onder meer van Dua Lipa zometeen met Don't Start Now. Jawel, dat gaan we nu precies wel eens doen. Maar eerst muziek van Khalees met Trick Me. This is it.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
2: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.

Fantastisch, goede intro trouwens van deze Jess Glynn. Dat was ze nog eens met Hold My Hand uit 2015. Back to the 80s, net hiervoor. Dat waren ze nog eens Tears for Fears met Shout. Ik heb zo meteen voor je Pitbull en Afrojack met Give Me Everything. Dat na deze Benson Boone met Sorry, I'm Here for Someone Else.

Ze staat momenteel nog altijd genoteerd in de wekelijkse Ultra Top 50. Hè. Deze Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Zo is het 1 minuut over half 2 geworden met strakjes Milk Inc. uit de 90s. Na deze Kelly Clarkson met Walk Away en ook na DJ Frank.

0: neerkomen met nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen op ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
5: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezongen hebben. In Theater Magie.
5: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
5: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
5: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.

Back to the 90s dus, met Milk Inc. Dat waren ze nog eens met Inside of Me. En DJ Frank met Discotex uit 2010, net hiervoor. Op naar het tijd zijn en het nieuws van 2 uur. Dat doen we nog met Crazy Town, met Butterfly. Ik heb ook nog Dean Lewis voor je met How Do I Say Goodbye. Dat hoor je strakjes. Tot zometeen.

0: Bon, je hebt dus een linkeroor en een rechteroor om goed naar Stereo FM te kunnen luisteren.
1: Ja, ja, maar je hebt toch maar één neus, hè?
0: Ten eerste, die neus, die heeft een linker en een rechter gehad. En ten tweede, Stereo FM, dat moet je niet rieken, hè? Dat moet je horen.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers? Watten?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
3: Dus geen eten living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
2: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
5: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Groenland en Denemarken zijn best tevreden met het nieuwe veiligheidsakkoord met Amerika. De VS mag daardoor zijn militaire aanwezigheid op Groenland versterken. Volgens de Deense premier is het een belangrijke stap voor de NAVO en Europa. Al verandert in de praktijk weinig aan de huidige situatie. Het akkoord wordt volgende week officieel ondertekend tijdens de algemene vergadering van de VN. In Antwerpen is er een groot tekort aan betaalbare studentenquoten, blijkt uit cijfers van de Associatie van de Universiteit en Hogescholen Antwerpen. De stad telt zo'n 12.000 kotstudenten, maar er zijn slechts een goede 8.000 kamers beschikbaar. Opvallend is dat 30% van de studentenquoten leeg staat, maar die kosten al snel €600 of meer per maand. Ook in Gent en Leuven wordt het voor studenten steeds moeilijker om een betaalbaar kot te vinden. Bij 7 op 10 faillissementen in ons land blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. De Belgische staat moest daardoor al €4,7 miljoen ophoesten om de kosten te dekken, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd. Alleen al in de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat zo'n €2,7 miljoen. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, meldt het Frans persbureau AFP. Het is nog onduidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker doelwitten in Saudi-Arabië aangevallen. In het voetbal heeft rode duivel Leandro Trossard te kampen met een zogenaamd botoedeem in zijn hiel. Een pijnlijke vochtophoping, meldt de Turkse club Besiktas. Hoe lang de aanvaller oud zal zijn is niet duidelijk. Gisteren werd Trossard nog geselecteerd voor de komende Nations League wedstrijden van de rode duivels, maar mogelijk moet hij niet passen. Het weer, tot slot krijgen we opklaringen. Al kan er lokaal nog een bui vallen bij 22 graden. Morgen beginnen we met regen, maar in de namiddag droger. Met brede opklaringen 21 graden. Maandag zonniger en droger bij 20 graden.

Zes minuten over twee is het geworden met muziek van Agnes Release Me uit 2009. En zo zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom. Je luistert nog steeds naar Stereo FM. En muziek heb ik in overvloed. Zometeen Thomas Gray met Rumors. Maar eerst muziek van Wouter. Dit is Walking in Memphis.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Je moet eerlijk zijn, dit was toch een fantastisch goede plaats. Van Lost Frequencies, kwam uit 2015. Dat was hem nog eens met Reality. En Mattia Bazar met Ticento uit The Good Old 80s, net hiervoor. Ik heb zometeen voor je Natalia met Riding By. Maar eerst muziek van Grace met Freedom.

0: De meest recente hit was dat van Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. En zo is het 3:01 geworden hier bij jouw radio Stereo FM. Met strakjes de Kreuners uit de 90s. Jawel, ook in de 90s waren ze best wel actief. Dat na Outlandish met Aisha en ook na Jason Derulo.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stissus. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stissus. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Slimmer shoppen. Minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
6: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
6: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes rijke vorsel in het Brebos winkelcentrum.
5: En op yes.be. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
7: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

Back to the 90s dus, met de Kreuners, verliefd op Chris Lomme. En Jason Derulo met In My Head uit 2010, net hiervoor. Jouw radio, we gaan naar het tijd zijn en het nieuws van 3 uur, beste vrienden. En dat doen we nog met een paar goede platen, onder meer Pauza en The Adventures of Stevie V met Dirty Cash Money Talks. Ik heb ook nog The Weeknd voor je met Can't Feel My Face. Tot zometeen.

0: als schat, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
0: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
0: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics, voor dakontwikkeling. Constructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
0: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
0: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
0: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Het is 3:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om onmiddellijk te stoppen met de subsidiering van fossiele brandstoffen. Het is niet de eerste keer dat de klimaatgroepering deze snelweg lam legt voor een protest. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, meldt het Frans persbureau AFP. Het is nog onduidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker doelwitten in Saudi-Arabië aangevallen. In Hemiksem, in de provincie Antwerpen, is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand in de garage van een appartementsgebouw. Drie andere wagens raakten daarbij beschadigd, meldt de politie. De auto vatte plots vuur, maar de precieze oorzaak is niet bekend. Het onderzoek is gestart. Op het tennis staan de Belgen in de Davis Cup opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in twee nipte sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks moeten Zizou Bergs en Gauthier Onkle allebei hun enkelspel winnen. Anders grijpt ons land naast een ticket voor de eindronde in Italië. Deze namiddag opklaringen, lokaal mogelijk een bui, maxima 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag wordt het droog en brede opklaringen 21 graden. Maandag belooft zonniger en droger te worden bij zo'n 20 graden.

muziek was dat van Ronan Keating met I Love It When We Do uit 2002. En zo is het 5 minuten over 3 geworden. Hier zijn we dan terug met het derde en meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Stereo FM. Muziek onder meer zo meteen van Matt Simmons met We Can Do Better. Maar nu eerst deze fantastische plaat nog eens uit 2008. Dit is Kid Rock met All Summer Long. It was

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak.
1: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498-50-0918 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op abelsanitair.be.
2: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela! Doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is de afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
5: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: 2006, beste vrienden, met Justin Timberlake. Ja, hij heeft toen heel wat nieuwe hits gemaakt. Hè. En af en toe plukken we er een van de beste uit. Justin Timberlake en T.I. met My Love. En Back to the 80s met MC Micah G. En DJ Sven met Holiday Rap, net hiervoor. Zometeen staat klaar Keen met Bend and Break. Na deze Alex Warren, dit is hem met Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Vanuit de wekelijkse Ultra Top 50 kwam deze hit nog eens. De Bauza met Magnetic uiteraard. Hè. Tot 2 minuten over 3:30. Het is zaterdagmiddag. Het is 19 september 2026. Met strakjes de Rembrandts uit de 90s. Na deze Ina met Hot. En ook na Little Mix.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, helle daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Back to the 90s, altijd goed. De Rembrandts waren dat met I'll Be There For You. En Little Mix met Shout Out To My Ex uit 2016, net hiervoor. En zo gaan wij naar het tijd zijn en het nieuws van 4 uur. Dat doen we nog met Neo, met Beautiful Monster. En dat doen we ook nog met Milo Meskens, met Let You Go. Maak er voor de rest nog een hele fijne zaterdagmiddag van. En ja, voor de rest nog een heel fijn weekend, beste vrienden.

стоптаний марме. Ryskin ook geweest, hè? Elke keer als ik een goeie leken hoor, dan kan ik niet slapen, hè? Oh, dit is stereo FM is af, zeg.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
1: Het is 4:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om onmiddellijk te stoppen met de subsidiering van fossiele brandstoffen. Het is niet de eerste keer dat de klimaatgroepering deze snelweg lam legt voor een protest. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, meldt het Frans persbureau AFP. Het is nog onduidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker doelwitten in Saudi-Arabië aangevallen. In Hemiksem, in de provincie Antwerpen, is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand in de garage van een appartementsgebouw. Drie andere wagens raakten daarbij beschadigd, meldt de politie. De auto vatte plots vuur, maar de precieze oorzaak is niet bekend. Het onderzoek is gestart. Op het tennis staan de Belgen in de Davis Cup opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gide en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in twee nipte sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks moeten Zizou Bergs en Gauthier Onkle allebei hun enkelspel winnen. Anders grijpt ons land naast een ticket voor de eindronde in Italië. Deze namiddag opklaringen, lokaal mogelijk een bui, maxima 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag wordt het droog en brede opklaringen 21 graden. Maandag belooft zonniger en droger te worden bij zo'n 20 graden.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
0: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op Husklus.

0: in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen nu graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, deed bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Zeg Jos, waarom zit jij daarna zo te lachen?
5: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
4: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
5: Oh, zeg, een zo'n chique zaal.
4: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
5: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
4: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.

0: somebody else.
1: Zeg, hoe moeten wij dringend iets aan het milieu doen, zin hè?
2: Dan gaan wij niks anders niet meer doen dan als Stereo FM luisteren, jong. Dan vervuilen wij niks niet meer. En dat plan dat heb ik bedacht, hè. Just another one. Nadia.

0: Wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.
8: Het is 5:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een rattenplaag in de binnenstad. Er staan momenteel ook beelden op social media van die rattenplaag. De stad Brugge neemt de melding ernstig, maar wil zelf nog niet van een echte plaag spreken. Aanstaande maandag bekijkt de stad of er eventueel extra maatregelen nodig zijn. In Rusland kampen de parlementsverkiezingen met grote problemen. Het computersysteem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden wordt getroffen door cyberattacks, zegt de voorzitter van de kiescommissie. Volgens Rusland worden de aanvallen afgeslagen en kan het stemmen doorgaan. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, die verkiezingen zal winnen. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn grote vlammen en rookwolken te zien in de buurt van internationale luchthaven. Er staat een brandstoftank in brand en verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat waarschijnlijk om een gerichte aanval van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanochtend voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor zo'n mogelijke aanval. In Den Haag in Nederland zijn rellen uitgebroken tijdens de betoging van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk. De gemeente heeft de mars doorheen de stad verboden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil snoeihard optreden. De politie moest ingrijpen toen de mars op het punt stond om te vertrekken. Extreemrechtse betogers verzamelden zich op het Malieveld, dat is een groot grasveld in het centrum van de stad, om daarna in stoet door te trekken. Ze zouden vooral betogen tegen de regeringsplannen en vooral tegen immigratie. We krijgen wat opklaringen, lokaal een bui, maxima 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag droger met opklaringen 21 graden. Maandag belooft zonniger en droger te worden. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of

0: Stiele. Kijk op verlo.be.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
2: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in heist op den berg. www.handelsgids.be.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer, de specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hoge Mouw 710 in Arendonk.
7: En op www.arvobouw.be.

heb ik blond of zwart haar? Of heb ik geen haar niet meer? Ben ik klein of groot? Allee, hoor jij mij nu links of rechts? Of in stereo? Op Stereo FM, hè?

0: sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Huskles, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op huskles.be.
0: Huskles, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
5: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
6: Het is 6:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een mogelijke rattenplaag in de binnenstad. Er gaan momenteel ook beelden rond op social media. De stad Brugge neemt de melding ernstig, maar wil zelf nog niet van een echte plaag spreken. Want naast die horecazaak zijn werken aan de gang en dat wordt gegraven. Vermoedelijk komen ergens ratten naar boven, zegt de stad. Maar ze bekijken aanstaande maandag wel of er extra maatregelen nodig zijn. In Houthalle Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag geweest. In huizen die worden gesloopt voor de aanleg van de Noord-Zuidverbinding. Voor die belangrijke Limburgse verkeersas moeten in totaal 150 huizen plaatsmaken. De aannemer zet in op hergebruik, waardoor bezoekers vandaag in de eerste 5 opengestelde huizen materialen zoals deuren, schakelaars en tegels konden reserveren. Later volgen er nog kijkdagen voor andere woningen. Sommige zaken zijn gratis, maar andere zaken die moeten gedemonteerd worden, zoals zonnepanelen bijvoorbeeld, daarvoor zal dus wel moeten betaald worden. In Nederland is de betoging van een extreemrechtse organisatie uitgedraaid op zware rellen. Enkele honderden mensen wilden een mars houden tegen immigratie. Manifestanten bekogelden de politie met vuurwerk en verkeersborden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en eist dat er hard wordt opgetreden tegen de relschoppers. In Rusland kampen de parlementsverkiezingen met problemen. Het computersysteem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden wordt getroffen door cyberattacks, zegt de voorzitter van de kiescommissie. Volgens Rusland worden de aanvallen afgeslagen en verloopt het stemmen normaal. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, de verkiezingen zal winnen. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn grote vlammen en rookwolken te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Er staat een brandstoftank in brand en verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat waarschijnlijk om een gerichte aanval van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanochtend voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor zo'n aanval. In het tennis heeft ons land zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Zizou Berks verloor zijn beslissende enkelwedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen begint de dag regenachtig. In de namiddag wordt het droog met zonnige perioden, maxima 20 graden. De volgende dagen blijft het droog en vrij zonnig.

0: Kleding. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds

0: Rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van aantal. Tot zet voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

We starten nu met het boarden voor de vlucht naar Spanje. De passagiers die naar Stereo FM luisteren, mogen eerst aan boord. Daarna business en dan economy class.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen een hete living meer?
5: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
6: Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: Vanaf 2027 wil Vlaamse minister van Omgeving Broens een netwerk van slimme camera's in de Noorderkempen. AI en andere detectietechnologie inzetten om natuurbranden sneller op te sporen. Een technologisch schild moet natuurgebieden met een hoog brandrisico permanent in de gaten houden in de Noorderkempen en automatisch alarm slaan wanneer rook ontstaat. Onder meer ook in Noord-Limburg zullen dit najaar al verschillende systemen worden getest. En dan naar Turnhout. Eigenaars van leegstaande woningen in Turnhout betalen samen wel wat leegstandsbelasting. Zo'n 410.000 euro, 8,5 euro per inwoner. Ter vergelijking, elke Vlaming draagt gemiddeld 8,3 euro bij, maar niet elke Vlaamse stad of gemeente heeft leegstandsheffing. De lokale besturen genieten een vrij grote vrijheid op dat vlak, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Ze kunnen ook de hoogte van de heffing bepalen en dat kan ook 0 euro zijn. Ze mogen ook differentiëren naar gelang de ligging. Denk aan hogere heffingen voor gebouwen in winkelkernen. Maar goed, in Turnhout dus 410.000 euro. De gemeente Vorselaar rolde onlangs opnieuw de rode loper uit voor de uitreiking van de Kakius. Met dat evenement zet de gemeente Vorselaar inwoners en verenigingen in de bloemetjes die het voorbije jaar een bijzondere prestatie leverden. Onder de gelukkige buurtvereniging De Lepel. De vereniging viel in de prijzen met hun raamtentoonstelling en boek over de geschiedenis van de Lepelstraat. Daarnaast kreeg ook Olivia Verelle een kaakje, want zij is laureaat van de junior journalistenwedstrijd van het Davidsfonds. En verder kregen ook veel sportkampioenen uit Vorselaar de trofee mee naar huis.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Tisseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Allee, maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4

0: ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak.
1: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18. En vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
3: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

dag allemaal. Wij zijn Disco Bar die 80's. Wij draaien de muziek van de 90's. Maar eigenlijk vinden wij de muziek uit de nillies van Stereo FM de beste muziek.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
3: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
1: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: Een speelfiguur in de zaak van de kasteelmoord is vrijgelaten, meldt het laatste nieuws. Het gaat om Evert de Klerk, de man die indertijd de huurmoordenaar ronselde om kasteelheer Stijn Salens om het leven te brengen. De Klerk werd daarvoor veroordeeld tot 20 jaar cel. In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam. Het gaat om de Brutus Art Space. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden en om aanwezigen uit het gebouw te evacueren. Omwonenden krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden vanwege de hevige rook. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn grote vlammen en rookwolken te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Er staat aan een brandstoftank in brand en verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat waarschijnlijk om een gerichte aanval van Houthi-rebellen uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanochtend voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor zo'n aanval. In het tennis heeft ons land zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen nadat Sisu Berks een enkelwedstrijd verloor van Rodionov in twee sets met 7-5 en 6-3. In het wielrennen heeft de 21-jarige Deen Hendrik Pedersen de Flandria Classic in Haagd gewonnen. Hij was de snelste van een kopgroep van 14 renners en pakte zijn allereerste profzege. Dat deed hij net voor de Nieuw-Zeelander Laurens Fitti en onze Florian Vermeers. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot in de Gentse binnenwateren, waar het waarschijnlijk via de sluizen is terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meun is dat niet eens zo uitzonderlijk. Vanavond opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen beginnen we ook regenachtig. In de namiddag droger met zonnige perioden bij maximaal tot 20 graden. De volgende dagen blijft het droog en vrij zonnig.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue, wij leveren

0: en tapinstallaties. Horecaleveringen, dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad, slim gekozen, goed geschonken.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
0: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
4: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
3: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
4: Oh, zeg, zo'n chique zaal.
3: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
4: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
3: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.

0: Enkele plaatsen vrij! We gaan een mooie tocht doen!
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
1: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: In Gette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping, zegt de politie. Het slachtoffer kwam op de openbare weg terecht. Hoe het ongeluk precies is kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie stelde een tijdelijke veiligheidszone in en er loopt een onderzoek. In de Italiaanse Dolomieten zijn twee Belgische wandelaars gered. Het gaat om twee twintigers. De vrouwen kwamen tijdens hun wandeling in de problemen omdat de rotsen door het weer glad waren geworden. Ze raakten in paniek en durfden niet meer verder af te dalen. De reddingsdiensten hebben uiteindelijk ongedeerd in veiligheid gebracht. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op persbriefings, omdat de zender volgens hem negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen beet. OHL won in eigen huis met 2-0 van La Louvière. In het klassement telt Leuven nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Het weer dan. We krijgen vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen begint regenachtig, in de namiddag wordt het droog. Met zonnige periode bij 20 graden. Volgende dagen droog en vrij zonnig en een middagtemperatuur van 20 graden.

0: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Gette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping, zegt de politie. Het slachtoffer kwam op de openbare weg terecht. Hoe het ongeluk precies is kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie stelde een tijdelijke veiligheidszone in en er loopt een onderzoek. In de Italiaanse Dolomieten zijn twee Belgische wandelaars gered. Het gaat om twee twintigers. De vrouwen kwamen tijdens hun wandeling in de problemen omdat de rotsen door het weer glad waren geworden. Ze raakten in paniek en durfden niet meer verder af te dalen. De reddingsdiensten hebben uiteindelijk ongedeerd in veiligheid gebracht. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op persbriefings, omdat de zender volgens hem negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen beet. OHL won in eigen huis met 2-0 van La Louvière. In het klassement telt Leuven nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Het weer dan. We krijgen vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen begint regenachtig, in de namiddag wordt het droog. Met zonnige periode bij 20 graden. Volgende dagen droog en vrij zonnig en een middagtemperatuur van 20 graden.

0: could break my heart.
1: Dit is het automatisch antwoordapparaat van Stereo FM. Ik ben er nu niet. Allee, ik ben er nu wel, hè, om deze boodschap in te spreken. Dus je kan beter nu bellen. Dan ben ik er nog.

0: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van 2000 euro. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talence heeft Navi Tiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Tiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Noor Vits sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.

Boss van die Mafia. En ik heb gezegd tegen mijn personeel: zij moeten die mensen meer schrik aanjagen, zodat ze niet meer luisteren naar Stereo FM. En terug meer pizza eten.

0: Please wait a moment till someone of our help desk is available.
1: Hey, kijk, ik gewoon weten of dat ik kan luisteren naar Stereo FM, hè? Mannen.

starten nu met het boarden voor de vlucht naar Spanje. De passagiers die naar Stereo FM luisteren, mogen eerst aan boord. Daarna business en dan economy class.